0: enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Worden de Electric Light Orchestra met de El Dorado Overture en Can't Get It Out of My Head. En ik verklap het maar alvast, er komt ook nog een finale van.
2: Jawel.
1: Welkom bij Funky Wave. Ik ben Penny Tilman en ik draai het live voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Maar we hebben ook heel veel folk en rock in het programma. We beginnen met de folk, Sophie Janna. Zij is bezig met een crowdfunding actie om de honderd cd te kunnen maken. En daar moet je snel bij zijn. Dus je kunt daarvoor verder informeren. Je laat het informeren op sophiejanna.nl. www.sophiejanna.nl. En Sophie is met PH. En IE. Ja. Doe het snel, want dan kan ze de volgende plaat ook weer maken. Hier is Here Now, Sophie Janna. Uit 2021.

Soviana, Here Now van de Wired World EP uit 2021. En voor de 2026 CD zul je toch op een gegeven moment iets moeten ondernemen. En dat kun je doen op sofiana.nl. Sophie met PH en IE. Muziek van Evelien en Dicklen. Afkomstig van hun CD Wait Up. Dit is het titelnummer. Wait Up. Wait.

Sofiana is een West-Friese folkzangeres die zich, nou ja, dat is duidelijk, zich bezig had met folk. Folk is een muziekgebied waar bepaalde maatschappijen normaal gesproken niet echt bijzonder veel geld in steken. En dus moet met crowdfunding wat gewerkt worden aan, geld voor een nieuwe cd. Dat is er nu mee bezig. En je kunt daar steunen met door cd's van haar te kopen. Dan kan ze in ieder geval kan ze de volgende cd weer betalen. Die gemaakt moet worden. Dat kun je doen via www.sofianna.nl. En Sophie is met PHIE. Sofianna.nl. Daarnaast haar solo-werkzaamheden doet ze ook een duo met The Lessers. En dat is samen met Margot. We gaan luisteren naar een nummer van hun uit 2019. Eigenlijk niet van hun, maar wat wel door hun gedaan wordt. Want het is ook van Sandy Denny. Who knows where the time goes?

De Lessers met Sofiana. En we hoorden Who Knows Where the Time Goes, nummer van Sandy Denny. En je vindt het terug op de Lessers CD Undone uit 2019. Het is tijd voor de goede keuze van Caroline. En de eerste is van de Beatles, I Am The Walrus.

0: our friends that are speaking to Edmund Eric Johnson. Keep your eyes upon the beach.
1: De stereomix van Radio Walton worden de Beatles en I Am The Walrus. De finale van de Electric Light Orchestra van hun cd destijds 1974, El Dorado. Doen we met El Dorado in de El Dorado Final. De goede keus van Caroline. Finale.

0: woodland fool. High on a hill in Eldorado.
1: Ja, Fritz Pitt zou het een standaard LP hebben genoemd. En dat was die feit ook. Electric Light Orchestra hoorden we met Eldorado en de Eldorado Final. Goeie keuze van Carlien. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze Folky Wave. Nou ja, bijna dan. Want we hebben nog een hele lange track te gaan. Die heel lang duurt. 16 minuten lang, 17 minuten bijna. Geniet daar zo meteen maar van. Ik neem alvast afscheid en... veel plezier zometeen met The Beatles en de Abbey Road Final. Met The End. Tot kijk, dag.
2: I feel the gates are closing. So enter your own world again, or be sure to stay forever. Once they are closed, you can never go back. It's up to you to choose. Just try to listen to the elves. Remember their voice and cherish what you've heard.